0: waarvan meer reer ligt na my broeder.
1: Waar meer reer ligt na my broeder.
0: Waar meer reer ligt.